0: All Moment, die beste Musik.
1: Die beste Musik.
0: RTL.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Al moment RTL.
1: Al moment die beste muziek.
2: Hi, my name is Somber.
1: Wat de greeste niets.
3: Ask me how it goes, I say I'm fine.
1: Al moment die beste muziek.
0: Al moment
1: RTL.
4: Oh, father, tell me.